0: ben een god met raps. Het verzet, I got a rap. Respect, bouw je opgaande weg. Ben je all caps, zag ik een all caps, ga uit de weg. Een paard met ruiten drip, de set uiterst fresh. Tropisch uiterlijk, uit de chips. Grind is een boer, leef Bourgondisch. Dit is Zuid, relax. Net even over de grens, met een Duitse klets. The boy MNL, nevertheless. Ik ben thuis in zes. Alles bruisend, rosé, Chileense druiven. Had ik het niet op slot, dan ben ik bezig de game te sluiten. Eindig ik toch met niks, betekent dat ik geef het alles. Slaap op me, zelf wek je geen vertrouwen.
1: Je hoort een naam via via, ze weten wie we are. Ik run shit, diarrhea, ik red in de Kia. Zee de pizza, ze echt een vertiva. DMS en Alia, maar best wel alleen maar actieve. Maybe toch liefde. Deze dag gaat over na met de vloes en met Tita. Real keepers niet FIFA. Net ballerina, je loopt door tenen. Mijn time long like Nia. Young term even dan term beneden. En je jeans loopt door villa. Dat is never goed teken. Die boy met mijn brood, ik doe breken. Wat je doet de weken, dat doe ik even.
2: Brak een brok uit Lima, ruik alleen maar kerosine. Mami haat het als ze kookt op en mijn energie, paraffine. Vlammen op de lijn, de hart van porselein. Frequentie laag als we in krochten zijn. Maar die stap op de trap van de kelder omhoog is de kracht van half monster zijn. Dan kon je beter droppen in een colosseum. Maar nu leef ik tussen sims waar ik moet lopen op mijn tenen. Als ik niet te veel wil breken in de omgeving. Iedereen onzeker, maar toch hoor ik heel veel mening. Heb dan te veel maling, doekoe glippend net paling. Ik hoef niks van je aanzien, wil niks meer van die straat zien. Ben alleen nog op Junin en Poco en Jim en dingen als tickets naar Bali. Hoe we liepen door tenten met struiken en stekken en fletjes was het net safari. Vouw het net als origami, net de benen van mami. Denken om vet als facturen en uren, maar zie je nooit meer op een party.

Waar de onderscheid is loyaliteit. Beter houd je team klein zonder slangen bij. Rappers buiten de stijl en spelen tanden kwijt. Nachtigheid gaf er kwalie, niet de kwantiteit. Kan zijn dat ik door zattigheid soms een dag verschijt. Maar het belangrijkste, dat blijft liefde en dankbaarheid. We move dit en move dat. Ben je op zoek naar wat ik vroeger